0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudiwart.
4: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkherit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhantro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599-11-20-20.
13: Rudesats biznesi, mzada ganvit. Tarebistvis radio dardimandis sareklamo samsakhuri 2-19-20-10
14: saatis dardimi
15: rubrikis sponsoria restorani dolabau ekhburtis ganqoba da kartuli stumarmaspinzloba telefoni 574 477 477